0: met dat window ready.
1: Meepal aan de madden met een bezoek. Bar, bar, bar, bar, lekker mee. Soer, soer, soer, soer in de gang.
0: Catherine the wedding.
1: Maybe I'm the mother of the mother. Oh, come on now.